0: Nendoi eng poriet ab Kolenjin.
1: Panda age tugul konomen kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany agegere sait agigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet. Ni ko ketesiet nelel. Tuget nelel.